0: Oké.
1: Ja. Starten. Attentie.
0: Jij kijkt me aan met
1: nee,
0: de ges...
1: Nee. Je weet op deze manier moet je beginnen, ja?
0: Jij kijkt me aan met een gezicht alsof het niks is. Wie ben jij dan wel?
2: Ongelooflijk.
1: Je moet hier gaan liggen. Je weet, mensen zijn mij niet uit. Je moet doen wat je
0: wilt. Ik kijk nu naar jou, het gaat over het geluid. Ik ben met de beeld bezig. Nooit heb ik gedurfd dat ik ooit durven zou. Is dat iets of niet?
1: Ja, je moet horen. Jij maakt een echo, dan moet je niet erbij
0: gaan. Ja, jij zou het
1: zo. Jij maakt ook geen gezeik.
0: Maar jij kijkt me aan en dan zeg je zo van, nou, dat is niks.
1: Ja.

0: Starten maar, jongens.
1: Ja.
0: Nou, ja, starten.
2: Ja.
0: Ja, overnieuw.
2: Begin ik dan weer met het scheren na te synchroniseren?
0: Nee, even snel. Okay. Na de klap.
2: Ja.
0: Attentie, jongens.

0: stop, dat is stiekem. Daar zouden we niet mee beginnen. Dat is deel 2.
1: Ja, en wat is deel 1 dan?
0: Ja, ogenblik. Ja, daar gaan we. Ja, door.
1: Gisteren was je er nog. Nu ben je weg! Had ik dat dan nooit moeten zeggen tegen je? Had ik alles moeten accepteren? Hoe vind je dat, Frans, die dramatiek?
0: Je moet niet aan mij vragen hoe het jij zou en ik doen, niet ik. Ik zou het alleen filmen.
1: Jij keek me aan. En je dacht nog bij je.
0: Ja, veel mensen, weet je nog veel mensen.
1: Ja, ze, ja,
0: veel mensen. Wat jij denkt, ik zie het mensen geen pest.
1: Het gaat over iemand anders. Ik ben nu met mijn geliefde bezig, ja.